0: jouw stasie.
1: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Mijn vrouw gaat zo trots is op mij door al mijn vassen. Amper beveilig mezelf.
1: Yo, yo, yo, Starsie.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Zien jou daar!

Ik heet jou niet verloren meer, maar wat heeft jou geveen? Jouw paspoort op die tafel heeft mij hier vastgepijn. Ik zie daar komen oorlog,

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Jou stasie,

0: van mij.
1: En ik zeg je goedemorgen en ik groet je hier uit de ateliers van jouw station waar je zaak maakt. Het is lekker om samen met je te kijken. Dat is in de woensdag, ja, zo de helft van die week. Is ons daarom in. En ja, dank je voor allemaal wat daar hier samen met ons keier. Hier zo vroeg op die TikTok-blad. En je kan ook voor mij WhatsApp sturen 066-594-4248. Maar kom eens beginnen met vanochtend zo'n denken.

0: Hashash Maria, Joe Dolan also in. Dit was op verzoek van Neo. Bij dankje voor jullie wat samengekeurd zo ver, Johan. Dus goed voor ons tot morgen toe. Johan, ja, lekker woensdag voor jou. Veilig wees op je pad. En Philip zei ook adios, amigos, brother Philip. Ja, brother Louis. Ja, dat was de song of kunstenaar Ives, zoals dat, ne? Brother Louis. Of iets van die aard. Ja, lekker dag voor jou, Philip. En voor Johan voorlopig. Kumza, Esther is ook daar. En Neil zei ook veilig wees. En bye Neil, ons zien voor jou morgen weer.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
0: Jimmy Sosa, dankie ook vir jou boodskap vanoggend.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
4: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
0: Ja, bring hom in en ons sorteer hom uit. Dankie vir julle wat saam kuier. Ons maak môre weer so. Veilig wees op die pad. Pussycat, my broken souvenir. Lanklaas hierdie een gehoor.

0: That was Pussycat, one of my broken souvenirs. Ja, ik kan ons niet allemaal daarvan praten, nee. Maar die tijd zijn de boemelijk, zo 6:38. Jimmy Sousa, dank je voor je boodschap vanochtend.
1: Goedemorgen, jij ja, kijkt Jimmy Sousa en Jimmy Spice, het loopt zo mooi. Ik gooi dit tot op mijn roemijs. Lip lekker.
0: Ja, daar roemijs, lip lekker. Kom eens gaan kijken, daar zie ik het nou recht, ja. Zonder om te denken aan. Kom eens gaan kijken vanaf naar die verkeer.
2: Jouw statie verkeer.
0: Gauteng, ik heb niks hier zo voor jou niet. Net zo een paar uur geleden, laatste verslagje. Maar we gaan nu weer kijken daar zo. En dan KwaZulu-Natal. Kom eens kijken wat hulle daar aan jaag. Ja, ons net bij pad werken daar zo. Dit is verseker. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit naar Cato Ridge. Oasis rest stop. Dit is wat hulle hier zo vir my sê. En dan ook op die N3 net daar by Hammersdal. Intersectie, die linkerbaan is daar so gesluit. En dan ook, wat is ek nou daar so, die N3 in die suidelike richting, die baan is oorgeskuif na die noordelike baan. En dit is het ingestelde vloei. En dit is tussen Hammersdal en die M13. En dit is om die nieuwe baan in die suidelike richting te bouw, en dit gaan so jaar en een half nog vat om dit klaar te maak. So ja, baie padwerke daar, so jy moet extra voorzichtig wees en so een bietjie harder concentreer as jy daar op die N3 of die N2 rij. En dan hier is by ons in die Weskaap, baie stadig bewegende verkeer op die N2 inwaarts, by Jake's Gerwel. Stadig bewegende verkeer, Franshoek pas is nog steeds toe, Buitenpaal is oop, is wel oop. En kom eens kijken of daar nog iets is wat ik voor jou kan zeggen zo uit die Westkaap uit. Die paaie tel stadig maar zeker op. Die R300, daar wij aansluit bij die N1 in Kaapstad, is ook al redelijk bezig. Bedrijvig daar zo. Dan die N1 vanaf Tygerberg hier wel af. Ook zwaar verkeer al reeds zo vroeg die ochtend. Zo'n beetje stadig bewegende verkeer, maar dit vloeit daarom. So daar is nie, kan nie sien of hy enige probleme is nie. En dan die R27 van het Blaubergstrand, normale stadig bewegende plekke, en dis daar by Milnerton's golfbaan, en by Woodbridge Island, en dis natuurlijk waar daar baie groot kruisings is, wat baie bezig is, en dan verder lyk hy nie te sleg nie. Voordat ek weg is ook al reeds redelijk bedrijvig, hier van Blackheath, Kousevier, Belville, Paragoodwood, Maitland area. Dan die N2 van Somerset Westerkant af, hier by Kalicha, lyk het baie mooi. Die verkeer loop redelijk. In die strandgedeelte, as jy daar die strand rij, dan is het mos nou maar bedrijvige pad daar normaal weg. So ja, dit lyk vir my daarom nie asof daar probleme is nie. Die verkeer loop dan nou maar. Wat is daar nog? En dan as jy bietjie verder aan beweeg richting Kaapstad, by die aanloopbaan of die lughawe se aanloopbaan verby, sal misschien aan die rechterkant richting Kaapstad, en dan is het so van die M10 af. Daar is een landmerk, The Courier Guy, sal jy sien, die advertentieborde daar ten die pad, en dit is net hier so by New West, daar by 10. Dit is die andere kant die aanloopbaan van Kaapstad Internationale Lughawe, as jy daar verby is. Dan gaan jy stadig bewegende verkeer kry tot en met amper by Winston Pallotti Hospitaal. Daar is nie 'n ongeluk wat ek van weet of kan sien nie, so dit is nou maar net normale besige tyd. Kyk, is 6:45, so is maar net besige tyd van die dag verkeer. So ja, wees maar net geduldig daar so as jy op die pad is. En dan die M5 hier van, wat is daai, van die M24, en dis hier by Lansdowne se kant, is hy ook stadig maar seker besig om verkeer op te tel, maar hy vloei daarom redelik, nie te sleg daar nie. En dan die M3 is ook 'n normale Wynbergpark gedeelte tot daar so by Nieuwelandse Woud. Ja, normale verkeer, ja, glad nie enig iets om voor te vrees nie, ja. Buitenpaal is oop, onthou maar net, daar mag wel so'n bietjie sanderigheid, losklipjes en goedjies op die pad wees, op die oppervlakte van die pad, so jy moet maar net ook daar so versigtig wees.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Ja, het vrijdag, zoals we net al gezegd hebben. Ach, het vrijdag niet, woensdag, ja, helft van die week. Ja, morgen is die 15e, hè, 15e oktober, kan je het horen. Ja, dat is maar niet alsof die tijd, alsof die daar net, so, net te vinnig voorbij gaan. Ja. Mijn pa had gezegd, nee, dat is te bezig, dat is ook om. Morgen panda, morgen. Soutie is ook daar, morgen jullie, lekker jullie samen met ons keier volgen. En volgende op mijn speellijst, hoe zei jullie? Ain't no mountain too high, Marvin Gaye.

0: dan is het weer wat lekker goed loop. Die M5 vanaf die M18, dus daar bij Athlone, is hy zwaar verkeer tot bij die Municipal Lottie Hospital. En dan die M3 van Wynberg Park af, zwaar verkeer, stadig bewegende verkeer, rechtdeur tot aan de kant die Universiteit van Kaapstad, net voor het aangesluit bij die N2. Die Baden-Powell is oop, daar is nie een probleem daar nie, hy loop lekker vinnig. En dan onthou ek maar net daar van Sandfontein strand richting Meisenberg, tot by die Meisenberg Surf Emporium. Onthou daar gedeelte van die pad, het baie keer baie zwaar verkeer as gevolg van sandigheid en klippies wat daar op die oppervlakte van die pad lê. So asseblief, moet nie glij nie en wees ook maar net versigtig daar.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: David Fourie, jy soen soos 'n engel.

stormers en die lekker provins. Dis die Cape Town wat vir dag op hol is. Van Stellenbosch tot waar Springbok groot word, is daar geen keer aan de stormer wat losloopt.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
2: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
3: It makes me feel energized.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Oktobermaand is Boulder Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Boulder Hasendal. Get to Boulder. Get it done.
1: Oh, here's one I haven't played or listened to for a long time. Opus, Life is Life.

0: is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub in Grow Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Panikap tot Kukenap, Afrika tot Antarctica. Welkom bij jouw stasie.
2: Dat sê, jy is ingeskakel op van die pad, samen met Roy, is 18 minute oor 2 in die middag, en hierdie tyd van die oog van die dag, dan kyk ons een bykie na, wat is die dierste item in die wereld nou? Vandag het ek hier vir my een bakkie vol Wilson Toffies en een Nougat neergesit, so ek het ingetik, wat is die dierste lekkergoed wat jy kan kry daar buiten in die wereld? Nou hier het een hordes geklom goed op gekom. So ek gaan nou vir jou sê, as jy lus vir dier lekker goed, die La Madeleine au Truffle, gaan vir jou so 2600 pond, kos per pond, excuse toch, $2,600 per pond kos, dit is een knipshield chocolatier in die VSA, wat het is, is een enkele donkere chocolade truffel, gesentreer rondom een seldsame Franse Périgord truffel, omhul in 70% Valrhona donker chocolade, zwaar room, suiker, truffelolie en vanilla. So, dan gaan ons kyk hier na die La Chorsa Dior Atimo Chocolate Zurich. Nou, dit is, dit hou die Guinness wereldrekord vir die dierse chocolade wat volgens gewig verkoop is, gemaak van seldsame 68% Chao Venzolaanse chocolade, safraan en kristalliseerde limoen skyfies. Nou, hierdie prachtige lekker stikkie soet bezigheid gaan vir jou 6268 pond kos, euro kos, en dit is nog wel een klompje geld. Die vesting stelt visserman Verwenner, is in Sri Lanka, dit is een Italiaanse skepping op basis van cassata, gegeer met Ierse room, versier met goudblaar, een handgemaakte vissermansbeeld houwerk op een chocolade stelt en een 80 karat aquamarijn edelsteen. Nou, hierdie gaan vir jou $14,500 uit die sak uitjaag. Dan kry jy die gefrozen Haute Chocolat. Dit is een ambtelike Guinness wereldrekord gemaakt van een mengsel van 28 cacao soorte, insluitend 14 van die skaarste en duurste ter wereld. Deur drink met 23 karat eetbare goud en bedien in een goudgevoerde beker. Dit sluit een 18 karat gouden armband met wit diamante en een diamant besaaide gouden lepel in, wat jy kan hou. Dit gaf jou $25,000 in die sak uitjaag. En dan kom ons hier by die duurstes in die wereld, die diamant vruchtekoek. Dit is van Japan af. Dit is een pasgemaakte vruchtekoek, besaai met 223 echte diamante, al te same 170 karat, ontwerp deur een Japanese chef. Wie wil nou so iets hê? Dit gaf jou $1.7 miljoen kos, die diamant vruchtekoek. Maar die duurste lekkergoed in die wereld is, dis die Arbeie Arnaud. Dit is van Arnaudse restaurant in New Orleans, VSA. Is een gemarineerde arbeie in portwijnsaus, vanille, roomijs en geklopte room. Die prijs van miljoenen dollars kom van een aangehechte 10.6 karat koningsblauw diamant, verlovingsring wat deur MS Rao Antiques verskaf is. Hierdie gaan vir jou een lekker $9.85 miljoen uit die sak het jaag. So daar is het nou vir jou. As jy daai lekker nye wil koop vir daai prijs, kry vir jou, as jy die geweet het nie, nou weet jy dit.
3: Ja. jou stasie.

0: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnaestraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
1: Experience quality service with Mako BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.

0: atoombane is afkomstig van China. Die waarde daarvan het met bykans 100% toegeneem. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur saam met Hein van Wyk.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contrascience. Hierdie is jou stasie.

0: Is your website quietly scaring customers away? Or worse, putting them to sleep? At Greyswan Designs, we turn meh brands into wow businesses. Websites that sell. Designs that stop the scroll. Digital strategy that actually works. No fluff, no copy-paste templates. Just smart, beautiful design built to grow your business. So, stop losing customers online. Start converting clicks into sales. Visit www.greyswandesigns.co.za right now and let Greyswan Designs make your brand work harder.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on
2: 082-334-2778. Hier, hoe ons dit warm, vuur warm.
3: Maar het is op een lekker klomp mense wat saamkeer hier op TikTok. Anna Marie Sanders, goeiemiddag, DJ Loverboy, vrouwtje is hier so. QCS, Mariska Armandes en sovoort. Het is op een klomp mense, Melanie Roo. En Amanda Smit, Sean Reder, allemaal wat lekker saamkijken. 13 minuut oor 3 in die middag, hier is op Farie Pad met die complimente van Namibian Clearing Agency. Ons span daar op Arjoms Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens kom van Suid-Afrika na Namibia, by al die grensposte, help hulle vir jou met jou goeikies om oor die grens te kry. Right, so oor 7 minute van nou af, bring ons vir jou jou biekie liekie, waar jy kan staan om te kan raai, wat is die liekie se naam en wie is die kunstenaar, en dan speel ons lekker saam op WhatsApp of op TikTok, en dan kyk ons wie die vinnigste vingers. Dirk van die Westhuizen met stoom, neer aan Achilles Berg, met my hart, myne.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdag aand tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om by die huis uit te kom. Kom kuier dan by die Handelspost Besigheidsentrum. Kry jou koffie fix by Bikini Brew. Vat jou oefensessie na die volgende vlak met Body 20. Of kry iets vars en lekker by Kuwai. Kom werk slim by Regis. Kry jou happy by Triple S Biltong. Ontdek gemak by The Bed Up. Of kuier gesellig by Skoonsis. En vir daai extra woema aan jou kos, to 9 Spices and Deli. En hou vas, 'n verskeidenheid nuwe restaurante is binnekort ook op pad, wat gaan sorg vir nog meer pret en smul lekker kuier. De Handelspost Sentrum, trotse tuiste van Harties FM. Kom kuier, kom ontdek, kom Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ja, vanmiddag net twee deelnemers aan voordraai. Een uit KwaZulu-Natal en een uit Constantia Kloofse Wêreld. Wel gedaan, Johan Smith van KZN. Hy is heeltemal reg, die woord wat ons soek vanmiddag is time. Tyd staan natuurlijk nooit vir ons allemaal stil nie. Het beweeg aan, nee. Nou daar die eerste liedjie wat ons geluister het, daar was Armand Hofmeyer, Give Me Some Time. Toet ons gehad Booker T en de MG's met Time is Tight. En afgesluit met Alan Ladd's Tulsa Time. Ook gelukkig aan Esther Botha van Constantia Kloof in die tweede plek vandag met Woordraai. En daar is ons deelnemers. Nou ja, nou het ons vinnige handelsbreek en daarna is het tyd vir verjaardag keerspel.
1: Jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is. IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm met 'n X.
0: Hoe sal het voel om hierdie December met een splinternieuwe Ford Ranger bakkie weg te rij? Met Laarskoel Britse wen een bakkie competitie kan dit een werkelijkheid word. Voor net R100 krijg jy kans om die gelukkige wenner te wees. Stem soveel kere as wat jy wil. En onthou, jy hoef glad nie in Brits te woon nie. Mense van reg oor Suid-Afrika is bezig om kaartjes te koop en jy kan dieselfde kans staan om te wen. Maar moet nie uitstel nie. Inskrywing sluit die 1 December 2026 en voor jy uitvee is die trekking hier. Besoek lsbritsravel.co.za. Koop jou kaartjie vandag en dalk is dit jy wat binnenkort die sleutels van een splinternieuwe Ford Ranger in jou hand hou. Laerskool Brits, wen 'n bakkie competitie, jou volgende avontuur begin dalk vandag.
2: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, het is tijd om te kijken of jij iemand kan identificeren wat voor jaar vandaag. Ja, onze vandaag natuurlijk die kunstenaar en bekende zanger Alan Garrity, wat vandaag verjaar. Als je mooi teruggaat aan tijd, in die 70er jaren was hij baie bekend. Nou kom, ik geef je net zo'n beetje geschiedenis rondom Alan Garrity. Alan Garrity is die Suid-Afrikaanse zanger wat vandaag verjaar is, 79 jaar oud. Alan's eerste treffer was, onthou je daar, die Put Your Hand in the Hand. Het was sy eerste treffer geweest, wat nummer 1 bereik het op die Springbok Radio Top 20, daar in 1971. In 1972 ontvang Alan Garrity die SARI toekenning vir Liedjie van die Jaar vir sy treffer I Need Someone, as ook in 1973 ontvang hy die Album van die Jaar, sowel as Beste Mannelike Kunstenaar. Hy is ook bekend vir treffers soos Santa Maria, I'll Have a Time to Dream Alone Tonight, You Stood By Me en vele meer. In 1981 ontvang Alan Garrity nog een SARI toekenning vir die top 20 kunstenaar van die jaar. Baie, baie geseënde tye gehad. Alan Garrity, vandag volle 79 jaar oud. Baie geluk met jou verjaarsdag, meneer Alan Garrity. Kom ons val weg met een van sy treffers, Sunday, Monday, Tuesday. Daarna luister ons na Sunshine in My World. En dan sluit ons af met Put Your Hand in the Hand.

Wel, daar is je pas gehad. Een lekker energie van Bernice West. Een bok van Blair, die Afrikaner Max. Zo, wat aangevraagd door die winnaar van Woordraai Vandaag, Johan Smith van KZN. Johan, ik hoop je het jou kiezen van muziek geniet. Het is nou tijd om te kijken naar jou streeks weer. En dan gaan we onze vinnige handelsbreek nemen. Nog een beetje muziek. En dan komen we uit bij Vandaagse Nieuwsfocus. Kom eens kijken naar jou streeks weer. En je onderscheid streken waar hart die 7 gehoor kan worden. As ook natuurlijk, ja, kom ons kyk na die weer hier in Hartbeespoort. Dan wyk ons uit daar na die Kaapse kant toe vir ons luisteraars daar.

Dat is dan natuurlijk jouw muziek van Jennifer Samudio daar geweest. Vastgevangen liefde, is een nieuw enetje van haar. Sprinter niet een kraakvars. Zo ja, ons gaan binnenkort aanstonds gaan ons met David, tenminste met Jennifer gesels, hier bij Harties FM. Zo blijk er is een geskakel, verbeer besonder later oor daar die betrokken onderhoud. Maar het is de tijd vir Nuus Fokus, jou belangrijkste nuus sake van die dag. Ons kyk na die belangrijkste nuus sake van die dag, daar is die veel op die kaart en ek het hier die een wat ek gou wil voorhou. Die muzikant, dramaturg en sanger David Kramer, sy vrou Renee, is vandag onverwags oorlede. Eindelijk reeds gister oorlede. Kramer het die nuus vandag op sosiale media bekendgemaak. Hy sê, dis met 'n gebroken hart dat ek die nuus deel dat my geliefde vrou Renee en ma van ons dogters Jessie en Amy gister op 13 oktober onverwags oorlede is. Nou, so lei die 75-jarige Kramers inskrywing op Facebook. Die oorsaak van haar dood is nie bekendgemaak nie. Hy sê, ons vraag dat ons familie privaat gegin word in die tyd. Een datum vir die viering van haar lewe sal binnenkort aangekondig word. David en Renee het in die 60er jare tydens hulle skooljare in Woestel ontmoet. Renee was actief betrokken in Davidse lang en suksesvolle muziekloopbaan. Die stad Kaapstad, sy hoogste burgerlike eerbewys, bekend as die vryheid van die stad, is in januari gedurende 'n speciale raadsitting van aan Kramer en Weile Talib Petersen toegeken. Petersen is in December 2006 by sy huis in Athlone doodgeskiet, as jy reg onthou. Ja, ons het ook een bietjie internationale nuus vir jou. Nepal, wat weer meegesleer word deur vloede. Kom ons gesels net gou 'n bietjie vinnig daaroor. Nou, die situasie daar tans, nog vloede het Nepal getref, skaars 2 maande na Augustus se ramp wat die lewens van meer as 1400 mense geëis het. Volgens Nepalse rampowerhede het sondagse vloede ontstaan weens sneeu en rotsstortings. Augustusse vloede in die Rasuwa-distrik is ook deur soortgelyke stortings veroorsaak. Tijdens die ramp is meer as 1400 mense dood en meer as 5000 vermis. Sondagse vloede in die Gorga-distrik het sowat 200 huise verwoes en 5 mense word vermis nadat 5 brûe verspoel het.

Nou, kom eens kijken, wat is aan die gang op je sportfront? Het is natuurlijk je sportnieuws hier op je gunsteling radio. We hadden net zo'n beetje rugby-nieuws, kampioenenbeker rugby-nieuws op die stadium. Nou, in die Bulls symfonieorkest is daar baie sterren wat de winnoten kan speelcellen. En volgens Elrich Lou is die span ook oorgehaal om niet tweede viool in die kampioenbeker te spelen. Die Proteriaaners is juist die naweek in de kampioenenbekerstrijd gewikkeld wanneer hulle teen Stade de France op Loftus Versveld kracht te meet. Daar word soms in Europese rugbykringe gefluister, ander kere geskreeuw dat die Suid-Afrikaners nie die toernooi met diezelfde erns as die Verenigde Rugbykampioenskap hier nie. Nou, Lou reken echter dat het glad nie die geval is nie. Hy sê onder andere dat ons is vastbeslote om al ons thuiswedstrijde te wen, terwyl ons ook oorsee ons tempel wil afdruk. Nou, die Bulls het 14 springbokke tot hulle beskikking en volgens Lou, een speler wat selfs al een paar toetse gespeel het, is het altyd lekker om die internationale sterre in die groep te hê. Nou, hierdie ervaring kan van groot waarde teen Stade Français wees.

0: Ali, het lange dag geweest van Cher, net voor die handelsbreek met Take Me Home. En toen een nieuwe in van Ellen, langs die blauwe see, het ons daar gehad. Ook Wrakken Jan met andere kant, ook een splinterieve uitdrukking, of vrijstelling, op de Afrikaanse muziekfront. Dus 46 minuten na 5, toen net naar die handelsbreek. En natuurlijk, als je een boodschap hebt voor iemand speciaal, is je welkom om het goed door te sturen hier in Kitsverzoeken tot 6 uur vanavond. Ons volgende ambtelijke bijdrage om 6 uur vanavond, jouw laatste nieuwsbulletin van die dag en daarna jouw nationale weer. En nog nieuwe muziek wat natuurlijk de Afrikaanse muziektoneel getref het en vrijstelling van een dametje wat haar debuut gemaakt het, nou een week geleden. Ons gaan binnenkort, als ik het recht heb, in volgende week met haar gezels kom ze voor ons keier hier bij Artis FM, Caitlin Marais, met een splinternieuwe enkelsnit, een debuut enkelsnit, misschien een dag kraakvars op jouw radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Artis FM.

Kiss FM, Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Op soek na iets lekkers, iets nuuts of sommer net 'n goeie idee om by die huis uit te kom. Kom kuier dan

Is ons skakel by RTC FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio, die kenwysie daar, natuurlijk on the road again from Brandon Allen, dis die kenwysie van Huiswaarts aan met Hein. Baie welkom weer eens aan jou, dis 13 minute oor 6, en ons het geluister na Tommy Oliver, I Wanna Live, aangevraag was dier Esther Botha van Constantia Kloof, ons tweede plek deelnemer aan woorddraai, en daarna het ons geluister na Bridget Dievenage, sy suikerpapa, hier op jou gunsteling radio. Nou is dit tyd om te kyk na morgen se weer.

Dan Gauteng en Noordwest. Morgen redelijk bewolkt en warm tot baie warm. Reen wordt voor donderdag niet in die aangehaalde voorspelling verwacht nie. Dan vrijdag het ons vir jou die volgende. Oorwegend sonnig tot gedeeltelik bewolkt en warm. Dis nou in die Vrystaat. KwaZulu-Natal baie warm in die binnenland. Richards Bay kan omtrent hier by 40 graden draai. Dis baie erg. Weskaap koeler in die kus met baie sterk wind in Kaapstad morgen. Limpopo warm tot baie warm met maximum temperature wat op plekke tot 36 kan stijg. Dit is dan jou algemene weervooruitsigte, jou nationale weerverslag vir môre, natuurlik die 15de Oktober, 17 minute na 6, huiswaarts saam met hy op Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio, en ons gaan nou net een vinnige handelsbreek neem, voordat ons kyk na die rest van die muziek hier op ons rooster.

0: Wel, 27 met de net na 6 hier op Hardies FM. Kom ons kyk gou vinnig na die verkeer, wat ook natuurlik vir die laaste keer vandag aan jou gebring word. En ons sê baie dankie aan iTraffic wat het aan ons verskaf het. Kom ons kyk wat op die paai aangaan. Kaapstad, die N2 uitgaande in oostelike richting. Die afrit vanaf Botchets Quarry, daar is een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by daar die afrit vanaf Botchets Quarry. Die linkerskouer van die pad is gesluit. KwaZulu-Natal, die N3 Noord, stilstaande voertuig daar by die afrit vanaf Camperdown Wisselaar. Dan in Gauteng, die N1 Pretoria Hoofweg, dit is in die noordelike richting, die afrit by New Road, een stilstaande voertuig op die N1 Noord daar by New Road. Weer terug in KwaZulu-Natal, baie dringende verkeersaankondiging hier, die N2 Noord in KZN, is die afrit vanaf Higginson Hoofweg, daar was ongeluk daar op die N2 Noord, net na die afrit vanaf Higginson Hoofweg, die rechterskouer van die pad is gesluit. Kijk maar, dit is al wat die verkeer aan betreft. Dit was dan jou laaste verkeersverslag van die dag. Een beetje muziek voordat ons kom by ons kunstenaar Driespel. En hier is The Beautiful South met Everybody's Talking.
1: Hardies FM.com

Ja, vanmorgen, het is vanavond, kan ik maar zien. Het is een half zeven, kwart voor zeven. Bij ons via extra verjaardag keerspel. Verjaardag keerspel deel 2. Het is ook vandaag die verjaardag van Wouter van der Vinder. Waar de haren aan die Weskus blij is. Was op een stadium ook hier bij ons, bij Hart TV. Maar Wouter verjaar ook vandaag. Zo, baie geluk Wouter met jouw verjaarsdag. En je kan gerust op ons Facebookblad gaan kijken. Ons het om vroeger vandaag daar geluk gewenst. In die commentaar gedeelte gaan wensen om geluk. Kom, ons maak zijn dag speciaal. Ja, hier is Wouter van der Vinder. Kom, ons wens om eens ordentelijk geluk. En dan luister ons naar een liedje van hom, My Bok. En dan sluit ons af met As die Hippies Begin Dans.

0: dit was dan van Hans laatste bijdrage. Ons extra verjaardagkeerspel van Hans geweest. Die muziek van Wouter van de Vinter. Dat ook natuurlijk vandaag zijn verjaardag gevierd. Breng ons in het einde van die programma. Van vandaag. Het is bijkans 7:15. Ik is weer morgenmiddag terug tussen 4 en 7 namiddag. Door morgen is het donderdag. Dan doen we ons natuurlijk tussen 5 en 6 namiddag weer een rat. Jouw motorprogramma wat elke donderdag met trots moeilijk gemaakt wordt door die Hatfieldburg Group. Rated number 1 in service. Ik hoop je gaan een heerlijke aand hè. Geniet je gezelschap of geniet je tijd in je gezelschap van Harties FM. Of waar je ook al gaan kuieren. Dank je ook voor die luisteraars van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio wat samen gekuieren het zoals gebruikelijk. Kuier weer morgen samen met jullie tussen 4 en 7 namiddag. Nou ja, groet uit. Onthou vanavond om 7 uur is het Dewald Maritz met zijn programma Klein Zaterdag aan samen met Dewald. Ik kuier samen met jou tot 10 uur vanavond op jouw gunsteling radio. Ik hoop je het een heerlijke woensdagavond. Slaap lekker. En mooi donderdagmorgen. En mag het met jou net goed gaan. Ik speel uit net na die handelsbreek vanavond met een liedje uit die 50er jaren. Buddy Holly met Rayvon. En hiermee groet ik jou tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi blij en mooi. En bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance. Jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about 1 billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

laatste kopjes koffie. Die lucht we koud en nat. Je toekomst leen nou in een ander land. Hoor, het breekt mijn hart.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Die jouw stasie Top 40. Elke zaterdag 9 tot 12 op die stasie waar jij saam maak.

vang mijzelf weer, sta naar je oor. Ik voel mijn hart vinniger klop. Daar waar jij gaat, mijn bok. Gaan ik ook samen, mijn bok.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. De Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Die muziek raakt niet lekkerder en lekkerder. Jouwstasie.net.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons tog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Jou stasie.net.